0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeren ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij kleuren.

Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag en de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij kleuren.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de 2e persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
1: Het is herfst en wij kleuren.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Moet je naar geen nieuwe website?
3: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
2: Bij wie?
3: Bij Ventori.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt, maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland en donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
4: Wat zei jij nou?
3: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
5: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
6: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: Ah. Oeh, gaat het?
15: Er moet hier echt licht komen.
16: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
17: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
18: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
17: Help je mee?
12: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
19: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
20: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
21: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
20: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
21: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
22: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
23: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
24: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
25: Het is herfst en wij kleuren.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg & Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg & Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg & Partners. De adviseur die je begrijpt.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap.

0: Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
3: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
4: Moet je in Agri nieuwe webshop?
5: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
4: Bij wie?
5: Bij Venturi.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
1: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is. Heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
0: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
2: Ons had die overtuiging gefehlt, dat moet man zo zeggen. Jetzt kan ik hier zitten en zeggen, we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Het is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
0: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
7: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
8: Ah! Oeh jeetje, Mari, wat is er nou weer los?
7: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
9: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
10: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
11: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
12: Het is herfst en wij kleuren.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Zanger Piet Veerman brengt zijn allerlaatste single uit, met erop de nummers Help Me Make It Through The Night en Love In Arms, samen met kleindochter Mel. Het nummer Help Me Make It Through The Night werd vorig jaar opgenomen op verzoek van Evert Smit, die er zijn verloofde mee ten huwelijk vroeg. Veermans dochter Jacqueline maakte de hoesfoto's en noemt de single een mooie afsluiter van haar vaders carrière. Huis aan het Water organiseert op zaterdag 10 oktober, samen met theatergroep Afrit 6, een middag rond de voorstelling Kouder dan hier, over afscheid en sterven. Na de voorstelling volgt onder begeleiding van Paul Rodenburg een gesprek over thema's als afscheid, angst en de dood. De middag duurt van 2 tot 4:30 bij Huis aan het Water in Katwoude en is gratis. De gemeenteraad van Edam-Volendam heeft ingestemd met de herinrichting van de Grote Ven in Volendam, tussen de Grote Ven en de kruising met de dijkgraaf de Ruiterlaan. Wethouder Ron Veerman koos voor een plan waarbij fietsstrook en vrijliggend fietspad worden verbonden tot een eenzijdig fietspad, zodat fietsers de weg niet hoeven te delen met groot verkeer. De bushaltes aan de Grote Ven verdwijnen. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt en wordt opgenomen in zorgwetten. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar, op enkele uitzonderingen na. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit onderzoek. Afgelopen jaar ging het naar schatting om zo'n 124.000 ouderen. In de Nations League heeft Griekenland een historische overwinning geboekt op Duitsland. Het werd 1-0. Hierdoor gaat Griekenland aan de leiding in de pool waarin ook het Nederlands elftal zit. Oranje won gisteravond uit bij Servië met 2-1. Het weer in het noorden en westen bewolkt, in het binnenland wat vaker zon en het wordt 19 tot 25 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op de visserijweg in Purmerend is vrijdagnacht rond 2:30 een bestelbus in brand gevlogen bij bedrijfspand Hello Floor. Een half uur later werd opgeschaald naar middelbrand, waarbij ook korpsen van buiten Purmerend werden ingezet. Het busje brandde volledig uit en de voorzijde van het pand liep schade op. De politie zette een drone in en onderzoekt de oorzaak. Op zondag 4 oktober is er een brokante ver in de Grote Kerk Edam aan de Grote Kerkstraat 59. Tussen 11 en 4 uur tonen verschillende standhouders brokante, antiek en sfeervolle vondsten met een vleugje kerst voor alvast wat kerstsfeer. De entree bedraagt €6. Tijdens de landelijke week van de palliatieve zorg organiseert de Zorgcirkel van 5 tot en met 9 oktober activiteiten op locaties in onder meer Wormer, Volendam, Purmerend, Alkmaar en Egmond, gericht op ontmoeting, kennisdeling en gesprek. Op 9 oktober bezoekt de landelijke tour van Palliatieve Zorg Nederland woonzorglocatie Torenerf in Wormer, waar de samenwerking rond de cliënt centraal staat. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: We hebben op maandag te maken met een diagonaal over de provincie Noord-Holland verlopend koufront. En voorlopig zitten we in de buurt van dat koufront. Dat geeft met name het eerste dagdeel tamelijk veel bewolking, mogelijk wat lichte regen. Maandagmiddag en vooral maandagavond klaart het meer op. De wind ruimt geleidelijk naar noord tot noordoost. Een meest matige wind staat er. En de temperatuur in de ochtend een graad of 17 met wat lichte regen. En met wat meer opklaringen wordt het nog 18 tot 19 graden later op de dag. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
3: 11WE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Stichting Kerkje Middelie werkt aan de oprichting van Podium Middelie, een nieuw cultureel initiatief in Edam-Volendam met focus op jazz en verwante kunstvormen. Vanaf december 2026 moet in het kerkje structurele programmering plaatsvinden. Voorzitter Anja Verheij benadrukt dat het podium naast hoogwaardige concerten ook verbinding wil creëren tussen Middelie en omliggende dorpen door ontmoeting en lokale samenwerking. RKV Volendam verloor met 3-2 bij GVV, ondanks een sterk begin. De Volendammers gingen met een 2-0 achterstand rusten, waarna Patrick Plugboer na rust de spanning terugbracht. De thuisploeg sloeg direct weer toe en een eigen doelpunt van Koen Hille bracht in de slotfase nog hoop, maar de gelijkmaker bleef uit. Zaterdag 3 oktober speelt RKV Volendam thuis tegen

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: Nou ja, niet nou.
3: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299 321928 of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
2: Nou ja, niet nou.
4: Maar waarom Ventorisch?
5: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
4: Dus baby...
5: Bij Ventori.

0: Doral Wegens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
1: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen, ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
0: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat 5 kilometer file tussen Hilversum Noord en Naar de Vesting. 10 minuten vertraging op de A44 Den Haag Amsterdam tussen Leiden en Afrit Noordwijkerhout. 9 kilometer file. Bijna 10 minuten op de N207 Alphen aan de Rijn Hillegom tussen Alphen aan de Rijn en Leimuiden 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
5: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
8: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
9: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
8: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
10: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
13: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
14: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
15: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
16: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
17: Het is herfst en wij kleuren.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Zanger Piet Veerman brengt zijn allerlaatste single uit, met erop de nummers Help Me Make It Through The Night en Love In Arms, samen met kleindochter Mel. Het nummer Help Me Make It Through The Night werd vorig jaar opgenomen op verzoek van Evert Smit, die er zijn verloofde mee ten huwelijk vroeg. Veermans dochter Jacqueline maakte de hoesfoto's en noemt de single een mooie afsluiter van haar vaders carrière. Huis aan het Water organiseert op zaterdag 10 oktober, samen met theatergroep Afrit 6, een middag rond de voorstelling Kouder dan hier, over afscheid en sterven. Na de voorstelling volgt onder begeleiding van Paul Rodenburg een gesprek over thema's als afscheid, angst en de dood. De middag duurt van 2 tot 4:30 bij Huis aan het Water in Katwoude en is gratis. De gemeenteraad van Edam-Volendam heeft ingestemd met de herinrichting van de Grote Ven in Volendam, tussen de Grote Ven en de kruising met de dijkgraaf de Ruiterlaan. Wethouder Ron Veerman koos voor een plan waarbij fietsstrook en vrijliggend fietspad worden verbonden tot een eenzijdig fietspad, zodat fietsers de weg niet hoeven te delen met groot verkeer. De bushaltes aan de Grote Ven verdwijnen. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: We hebben op maandag te maken met een diagonaal over de provincie Noord-Holland verlopend koufront. En voorlopig zitten we in de buurt van dat koufront. Dat geeft met name het eerste dagdeel tamelijk veel bewolking, mogelijk wat lichte regen. Maandagmiddag en vooral maandagavond klaart het meer op. De wind ruimt geleidelijk naar noord tot noordoost. Een meest matige wind staat er. En de temperatuur in de ochtend een graad of 17 met wat lichte regen. En met wat meer opklaringen wordt het nog 18 tot 19 graden later op de dag. Mijn naam is Mark Putto. En tot zover.
2: 11WE Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is de vertraging in 9 kilometer. File tussen Hilversum Noord en Knoopend Muidenberg. Wel 20 minuten op dit moment. Verder valt het reuze mee met de drukte op de A10. Watergaasmeer, de Nieuwe Meer. 5 minuten vertraging bij Amsterdam Buitenveldert. En 5 minuten op de A44 Den Haag Amsterdam tussen Oegstgeest en Kaakdorp. Op de A10 Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer, 10 minuten vertraging bij de Koentunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

of your heart losing right from the

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
3: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
5: Moet je naar geen nieuwe website?
6: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
5: Bij wie?
6: Bij Ventori.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
1: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
0: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en knooppunt Muiderberg 7 kilometer file, 10 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen knooppunt de Hoek en de Nieuwe Meer 8 kilometer. A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunetten 9 kilometer file, een kwartier vertraging. En 242 Middenmeer Alkmaar bij Ring Alkmaar 4 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Het is herfst en wij kleuren jouw dag.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op de Visserijweg in Purmerend is vrijdagnacht rond 2:30 een bestelbus in brand gevlogen bij bedrijfspand Hello Floor. Een half uur later werd opgeschaald naar middelbrand, waarbij ook korpsen van buiten Purmerend werden ingezet. Het busje brandde volledig uit en de voorzijde van het pand liep schade op. De politie zette een drone in en onderzoekt de oorzaak. Tijdens de landelijke week van de palliatieve zorg organiseert de Zorgcirkel van 5 tot en met 9 oktober activiteiten op locaties in onder meer Wormer, Volendam, Purmerend, Alkmaar en Egmond, gericht op ontmoeting, kennisdeling en gesprek. Op 9 oktober bezoekt de landelijke tour van Palliatieve Zorg Nederland woonzorglocatie Torenerf in Wormer, waar de samenwerking rond de cliënt centraal staat. Stichting Kerkje Middelie werkt aan de oprichting van Podium Middelie, een nieuw cultureel initiatief in Edam-Volendam met focus op jazz en verwante kunstvormen. Vanaf december 2026 moet in het kerkje structurele programmering plaatsvinden. Voorzitter Anja Verheij benadrukt dat het podium naast hoogwaardige concerten ook verbinding wil creëren tussen Middelie en omliggende dorpen door ontmoeting en lokale samenwerking. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Vandaag kunnen er een paar sluiwolken over de regio trekken. Maar voor de rest is er eigenlijk gewoon volop ruimte voor de zon. Temperatuur die gaat toch wel aardig oplopen. We kunnen een zomerse 25 graden gaan verwachten. En de wind die komt uit de noordoostelijke richting en is zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. Vanavond en vannacht is het nog een tijdje aangenaam buiten. Uiteindelijk zal de temperatuur in de loop van de nacht gaan zakken naar een graad of 14. En de wind die stelt maar heel weinig voor. En morgen dan krijgt de zon opnieuw volop de ruimte. Maar er kunnen ook een paar sluierwolken voorkomen. Temperatuur, ja, die loopt snel op. 29 of misschien wel een tropische 30 graden. De wind die is overwegend matig en komt uit een oostelijke richting. Een windkracht 3 tot 4. Dan de watertemperatuur van het Markermeer. Die ligt nu zo rond een graad of 20. En tot zover het weerbericht bij de LVE. Verzorgd door Robert de Vries Weerdiensten.
2: LOVA Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat nog een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en Knooppunt de Nieuwe Meer 7 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En een kwartier vertraging op de N242 Middenmeer Alkmaar tussen Sint Pancras en Ring Alkmaar 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

En wat is in en wat is uit op deze mooie maandag? Samen in één bed liggen, dat is in. En het gebruiken van nepnagels, dat is uit.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl

0: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
1: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
4: Moet je in Agri nieuwe webshop?
5: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
4: Bij wie?
5: Bij Venturi.

0: Thies van Kesteren met het NOS-journaal. Nederlandse automobilisten tanken in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd en die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. En direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
9: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
10: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
9: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
10: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
11: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie? smitduurzameenergie.nl. De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij van Pooi. Korfdakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
12: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
13: Wat zei jij nou?
12: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
14: Het is herfst en wij kleuren jouw dag.

Dat was hem, de eerste koffietop 3 van deze week. Op verzoek van Jack de Boer. Dankjewel voor het aanvragen. Jack stuurde een mailtje naar marcel.bak@rtvlove.nl met zijn favoriete koffietop 3. En dat kan jij ook doen. Dus wat let je? Bedenk 3 koffiehits. Al dan niet alleen of samen met je collega's. En stuur hem op

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zondag 4 oktober is er een brokante ver in de Grote Kerk Edam aan de Grote Kerkstraat 59. Tussen 11 en 4 uur tonen verschillende standhouders brokante, antiek en sfeervolle vondsten met een vleugje kerst voor alvast wat kerstsfeer. De entree bedraagt €6. Zanger Piet Veerman brengt zijn allerlaatste single uit met erop de nummers Help Me Make It Through The Night en Love In Arms, samen met kleindochter Mel. Het nummer Help Me Make It Through The Night werd vorig jaar opgenomen op verzoek van Evert Smit, die er zijn verloofde mee ten huwelijk vroeg. Veermans dochter Jacqueline maakte de hoesfoto's en noemt de single een mooie afsluiter van haar vaders carrière. De gemeenteraad van Edam-Volendam heeft ingestemd met de herinrichting van de Grote Ven in Volendam, tussen de Grote Ven en de kruising met de dijkgraaf de Ruiterlaan. Wethouder Ron Veerman koos voor een plan waarbij fietsstrook en vrijliggend fietspad worden verbonden tot een eenzijdig fietspad, zodat fietsers de weg niet hoeven te delen met groot verkeer. De bushaltes aan de Grote Ven verdwijnen. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Dit is het Koffiemagazine.

0: earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: In onze gemeente wordt er momenteel volop gewerkt aan de Julianenweg. Dat geeft de nodige verkeershinder. Er zijn de nodige omleidingen. Dus als u daar moet zijn aan de Julianenweg, hou dus rekening met extra reistijd.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
1: Hé, hey, jeetje Kees, wat is er nou los?
0: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
2: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
3: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
4: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0229-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
7: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasha Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
8: Nou ja, niet nou.
9: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
8: Nou ja, niet nou.
10: Maar waarom Ventorisch?
11: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
10: Dus baby?
11: Bij Ventori.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De Oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Het is herfst en wij kleuren jouw dag.

Wist je trouwens dat 40% van de verbouwingen duurder uitvalt dan vooraf werd ingeschat? En dat is misschien ook wel de oorzaak ervan dat 8% van de klussers overspannen raakt tijdens een verbouwing.

Als je denkt als je de lotto wint of de staatsloterij en je wint een paar miljoen, dat je dan de rijkste man ter wereld bent of de rijkste vrouw, dan vergis je je. Want John D. Rockefeller met een totaalvermogen van 8,4 miljard wordt beschouwd als de allerrijkste man aller tijden.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Huis aan het Water organiseert op zaterdag 10 oktober... samen met theatergroep Afrit 6... een middag rond de voorstelling Kouder dan hier... over afscheid en sterven. Na de voorstelling volgt onder begeleiding van Paul Rodenburg... een gesprek over thema's als afscheid, angst en de dood. De middag duurt van 2 tot 4:30 bij Huis aan het Water in Katwoude... en is gratis. Op de Visserijweg in Purmerend is vrijdagnacht rond 2:30... een bestelbus in brand gevlogen bij bedrijfspand Hello Floor. Een half uur later werd opgeschaald naar middelbrand... waarbij ook korpsen van buiten Purmerend werden ingezet. Het busje brandde volledig uit en de voorzijde van het pand liep schade op. De politie zette een drone in en onderzoekt de oorzaak. Stichting Kerkje Middelie werkt aan de oprichting van Podium Middelie, een nieuw cultureel initiatief in Edam-Volendam met focus op jazz en verwante kunstvormen. Vanaf december 2026 moet in het kerkje structurele programmering plaatsvinden. Voorzitter Anja Verheij benadrukt dat het podium naast hoogwaardige concerten ook verbinding wil creëren tussen Middelie en omliggende dorpen door ontmoeting en lokale samenwerking. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: En de mannen van Clouseau brachten ons bij deze gedachte op deze maandag. Ik heb mijn blik vaker op onbegonnen dan op oneindig. Ik wens je nog een fijne dag. En wat mij betreft heel graag tot morgen.
1: She called and said you stuff your letter. Yeah, you can sweet talk all you like.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: Moet je naar die nieuwe website?
7: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
6: Bij wie?
7: Bij Ventori.

Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen.

0: Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
7: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
15: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
16: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
17: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het Bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
18: Het is herfst en wij kleuren.

We leven over, Nobody Else en Dusty Springfield in Private. En daarvoor kon je 3 uur genieten van Marcel Bak met zijn koffiemagazine. Nu 3 uur skudden in de middag. En dat betekent je dagelijkse portie lokaal en regionaal nieuws. Veel muziek. Straks om 12:30 ook de NOS Headlines. Na 1 de lunch top 3. En na 2 een nieuwe 2 na 2. Blijf lekker luisteren. Het is tijd voor Tavares

Uit 2018, Volendam en we binnen Volendam. Je weet het, in het eerste uur van Skudde in de middag. Aandacht voor de programmering van LOVE-TV. U kunt tot en met zaterdag 3 oktober kijken naar Vredesduifjes in de kerk van Monnikendam. En afgelopen zaterdag, jawel, Singelfestival richtte zich op de jeugd. Wil je meer weten? Kijk dan even op onze website rtvlove.nl.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moeten snel verbeteren, vindt de inspectie. Jongeren in de gevangenissen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast. Het weer, buien, af en toe zon en het is zo'n 22 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. RKV Volendam verloor met 3-2 bij GVV, ondanks een sterk begin. De Volendammers gingen met een 2-0 achterstand rusten, waarna Patrick Plugboer na rust de spanning terugbracht. De thuisploeg sloeg direct weer toe en een eigen doelpunt van Koen Hille bracht in de slotfase nog hoop, maar de gelijkmaker bleef uit. Zaterdag 3 oktober speelt RKV Volendam thuis tegen Jong Almere City. Afgelopen week zijn de bestaande rioolleidingen in de Julianenweg verwijderd. Het infiltratieriool is aangebracht en het zandkunet wordt op hoogte gebracht, waarna wapeningsnet en fundering volgen. Ook de werkzaamheden aan de duiken bij de Edammerweg zijn gestart, met damwanden en stalen fundatiebuizen. Komende week leggen nutsbedrijven kabels onder de duiken en start Liander met nieuwe elektriciteitskabels tussen Beukelaan en Kerkstraat. Tijdens de landelijke week van de palliatieve zorg organiseert de Zorgcirkel van 5 tot en met 9 oktober activiteiten op locaties in onder meer Wormer, Volendam, Purmerend, Alkmaar en Egmond, gericht op ontmoeting, kennisdeling en gesprek. Op 9 oktober bezoekt de landelijke tour van Palliatieve Zorg Nederland woonzorglocatie Torenerf in Wormer, waar de samenwerking rond de cliënt centraal staat. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: We hebben op maandag te maken met een diagonaal over de provincie Noord-Holland verlopend koufront. En voorlopig zitten we in de buurt van dat koufront. Dat geeft met name het eerste dagdeel tamelijk veel bewolking, mogelijk wat lichte regen. Maandagmiddag en vooral maandagavond klaart het meer op. De wind ruimt geleidelijk naar noord tot noordoost. Een meest matige wind staat er. En de temperatuur in de ochtend een graad of 17 met wat lichte regen. En met wat meer opklaringen wordt het nog 18 tot 19 graden later op de dag. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
3: LOVJ Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Je middag swingt
6: met de LOVJ.

Scorpions, Send Me an Angel. Daarvoor Laura Branigan en Self Control. De programmering van LOVE TV voor deze week. Ik ben wat vergeten. Want u kunt ook kijken naar KNRM IJmuiden. Reddingboot met 5000 namen. Wij doen het nu met muziek. Terug in de tijd met de Motors. Daarna Harmen Veerman.

0: En voor het volgende bericht gaan we naar Edam. Zondag 4 oktober wordt er een brokante fair georganiseerd in de Grote Kerk. Dus 11 uur 's ochtends en 4 uur 's middags is de kerk op deze dag gevuld met brokante, antiek en sfeervolle vondsten van verschillende standhouders. Met een vleugje kerst is het een gezellige dag vol sfeer, inspiratie en alvast een beetje kerstmagie. U vindt de Grote Kerk, mocht u het niet weten, aan de Grote Kerkstraat 59 in Edam. En de toegang voor deze fair bedraagt 6 euro. Straks na ene, een nieuwe lunch tot 3.
1: Voel je lekker op je werk. LOVA.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
0: Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Moet je naar je nieuwe webshop?
4: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
3: Bij wie?
4: Bij Venturi.

Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer vooral.

0: In het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0. Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
3: Oeh jeetje, Mari. Wat is er nou weer los?
2: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie. En u slaapt veel rustiger.
4: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
5: Wat zei jij nou?
4: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Het is herfst en wij kleuren.

Meghan Trainor, Estelle en Leo. Oftewel de lunchtop 3 van Gerda uit Edam. Jouw lunchtop 3. Je mag me mailen. Jurre.bos@rtvlove.nl

0: Dolly Parton, Applejack, Bruce Springsteen, Born in the USA. En natuurlijk de Cats, La Diligence. Snel schakelen naar onze nieuwsredactie voor het laatste lokaal en regionaal nieuws.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zondag 4 oktober is er een brokante ver in de Grote Kerk Edam aan de Grote Kerkstraat 59. Tussen 11 en 4 uur tonen verschillende standhouders brokante, antiek en sfeervolle vondsten met een vleugje kerst voor alvast wat kerstsfeer. De entree bedraagt €6. Zanger Piet Veerman brengt zijn allerlaatste single uit met erop de nummers Help Me Make It Through The Night en Love In Arms, samen met kleindochter Mel. Het nummer Help Me Make It Through The Night werd vorig jaar opgenomen op verzoek van Evert Smit, die er zijn verloofde mee ten huwelijk vroeg. Veermans dochter Jacqueline maakte de hoesfoto's en noemt de single een mooie afsluiter van haar vaders carrière. De gemeenteraad van Edam-Volendam heeft ingestemd met de herinrichting van de Grote Ven in Volendam, tussen de Grote Ven en de kruising met de dijkgraaf de Ruiterlaan. Wethouder Ron Veerman koos voor een plan waarbij fietsstrook en vrijliggend fietspad worden verbonden tot een eenzijdig fietspad, zodat fietsers de weg niet hoeven te delen met groot verkeer. De bushaltes aan de Grote Ven verdwijnen. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Rachel, she's the waitress who wants to be.
1: Mooi voor tijdens de lunch. Joshua Kennison, Picture Postcards from LA en Crowded House Into Temptation. Beste lieve ouders, let op, want wij zoeken voor ons kinderprogramma, oh ja, naar nieuwe kandidaatjes in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. En die misschien echte spraakwatervallen zijn, dan wel een bijzondere hobby hebben of een goede mop kunnen vertellen. Geef je kind op als kandidaat via kindertv@rtvlove.nl.

De mannen van 3J's Kamers van Mijn Hart. Ik kon ook luisteren naar Danny Vera, The Waits en Mary J. Blige. Samen met U2 en One. Straks na 2 uur een nieuwe 2 na 2. Hier bij Skudde in de middag kan je dan luisteren naar Roxy Music. Nu is het tijd voor The Rolling Stones.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Nou ja, niet nou.
2: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
1: Nou ja, niet nou.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur... en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
4: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
5: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
4: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
5: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
6: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
7: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
8: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
9: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg & Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe. Maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg & Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg & Partners. De adviseur die je begrijpt.
12: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
13: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
14: Maar waarom Feintoric?
15: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
14: Dus baby?
15: Bij Feintoric.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen kans op een bui, is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
7: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl. Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
9: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen.
10: Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
11: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
12: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
13: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
14: Het is herfst en wij

0: verandert is.
1: Snelle en Meteor, kijk ons nou. Venice, oh yeah, oh well. En Roxette met The Joyride. Eettafel Marken. Zij organiseren weer een aantal gezellige eettafels. In samenwerking met het Trefpunt in Marken. Donderdag 1 oktober, donderdag 5 november en donderdag 10 december. Locatie Het Trefpunt. Begint om 12 uur 's middags, duurt het ongeveer 1:30. Er zijn kosten aan verbonden voor een 3-gangen-menu. Aanmelden via Welzijn Wonen Plus. U kunt mailen naar waterland@welzijnwonenplus.nl. Bellen mag ook 0299 650 480. U kunt het bericht ook teruglezen op de website van Stichting Promotie Waterland. Hier bij Skudde, tijd voor Annie Schilder.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Huis aan het Water organiseert op zaterdag 10 oktober... samen met theatergroep Afrit 6... een middag rond de voorstelling Kouder dan hier... over afscheid en sterven. Na de voorstelling volgt onder begeleiding van Paul Rodenburg... een gesprek over thema's als afscheid, angst en de dood. De middag duurt van 2 tot 4:30 bij Huis aan het Water in Katwoude... en is gratis. Op de Visserijweg in Purmerend is vrijdagnacht rond 2:30... een bestelbus in brand gevlogen bij bedrijfspand Hello Floor. Een half uur later werd opgeschaald naar middelbrand... waarbij ook korpsen van buiten Purmerend werden ingezet. Het busje brandde volledig uit en de voorzijde van het pand liep schade op. De politie zette een drone in en onderzoekt de oorzaak. Stichting Kerkje Middelie werkt aan de oprichting van Podium Middelie, een nieuw cultureel initiatief in Edam-Volendam met focus op jazz en verwante kunstvormen. Vanaf december 2026 moet in het kerkje structurele programmering plaatsvinden. Voorzitter Anja Verheij benadrukt dat het podium naast hoogwaardige concerten ook verbinding wil creëren tussen Middelie en omliggende dorpen door ontmoeting en lokale samenwerking. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Olivia Newton-John samen met John Travolta in de Grease Megamix. Podium Middellie, nieuw cultureel initiatief in Middellie, wordt de komende maanden verder uitgewerkt, zowel organisatorisch als inhoudelijk. De eerste publieke kennismaking staat gepland aanstaande zondag 4 oktober van 2 uur 's middags tot 5 uur tijdens de kunstmaand Edam Volendam. Op die dag komt Harry Hulskemper, natuurlijk bekend van zijn jazzprogramma hier bij de LOVA. Hij komt de jazzmuziek draaien en er is een live optreden van Root Twist. Dat zijn de studenten Conservatorium Rotterdam. Dit bericht staat natuurlijk ook op onze website rtvlove.nl. Niet op de website, wel in de playlist. Hier is REO Speedwagon.

In de buitenhaven van Edam ligt al enige tijd een boot. Deze boot kunt u zien op de website van de gemeente Edam-Volendam. Verwijder de boot uiterlijk vandaag of neem contact op met de havenmeester van Edam via havendienst-edam@edam-volendam.nl. Doet u dit niet, dan wordt de boot verwijderd. De kosten hiervan zijn voor de rekening van de eigenaar.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam. Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Moet je naar geen nieuwe website?
4: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De vijf mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. De inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde de politie in. De vijf werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen en daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen kunnen criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog, met wolken en zon. En dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Goede beveiliging begint bij 1 betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot 1 compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
3: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n tweeën. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Het is herfst en wij kleuren jouw dag.

Een hele goede middag en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Most Wanted op deze maandagmiddag. Ja, en de maandagmiddag, ja, die staat natuurlijk weer twee uurtjes in het teken van het wegstarten met ons tweeën. Ja, inderdaad, of je moet natuurlijk met een gezelschap natuurlijk zijn en dan zijn het meerdere. Hey, net als Sydney Youngblood in If Only I Could. En achteraan natuurlijk Simply Red and Remembering the First Time. Nou, ik weet niet of jij dat nog herinnert. Zou zomaar kunnen. En dan kan je misschien gedacht hebben, I like it. En dat is de volgende die we gaan draaien. Van deze Narcotic Trust.

Onze drieëzen, ja, zo noemen ze het toch een klein beetje. Want ze zijn gewoon van ons. Inderdaad, en we zijn trots op ze. En ze maken natuurlijk ook lekkere muziek, hè. Dat is toch ook wel een klein beetje belangrijk. Je hoorde Simpel Geluk hier op LOVJ Radio. Waar je daarvoor natuurlijk ook nog Mart Hoogkamer hoorde met Lekker Leven. Nou, ik hoop dat jij het hebt, dat je nog een beetje lekker gaat. En dan gaan we de volgende instarten van Beep en Shop Around.

Lois Lane, ja, zo heette ze. Ik zag je al een beetje denken. Ik denk van, nou, ik ga jou gewoon een beetje uit die kwelling vandaan halen. Ja, je hoorde ze met Fortune Fairy Tales. En daarmee zijn we bijna gekomen aan het laatste lokale nieuws. Maar eerst nog even een klassieker van de jaren 70. Hier is Chic en Le Freak.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. RKAV Volendam verloor met 3-2 bij GVV, ondanks een sterk begin. De Volendammers gingen met een 2-0 achterstand rusten, waarna Patrick Plugboer na rust de spanning terugbracht. De thuisploeg sloeg direct weer toe en een eigen doelpunt van Koen Hille bracht in de slotfase nog hoop. Maar de gelijkmaker bleef uit. Zaterdag 3 oktober speelt RKAV Volendam thuis tegen Jong Almere City. Afgelopen week zijn de bestaande rioolleidingen in de Julianenweg verwijderd. Het infiltratieriool is aangebracht en het zandkunet wordt op hoogte gebracht, waarna wapeningsnet en fundering volgen. Ook de werkzaamheden aan de duiken bij de Edammerweg zijn gestart, met damwanden en stalen fundatiebuizen. Komende week leggen nutsbedrijven kabels onder de duiken en start Liander met nieuwe elektriciteitskabels tussen Beukelaan en Kerkstraat. Tijdens de landelijke week van de palliatieve zorg organiseert de Zorgcirkel van 5 tot en met 9 oktober activiteiten op locaties in onder meer Wormer, Volendam, Purmerend, Alkmaar en Egmond, gericht op ontmoeting, kennisdeling en gesprek. Op 9 oktober bezoekt de landelijke tour van Palliatieve Zorg Nederland woonzorglocatie Torenerf in Wormer, waar de samenwerking rond de cliënt centraal staat. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Je luistert naar de LOVA.

Womack en Womack, ja, die waren gewoon een stel. En met elkaar, ja, dachten ze, weet je, wat we gaan doen. We gaan gewoon gezamenlijk muziek maken. Dan houden we natuurlijk ook het geld bij elkaar. En hoeven ook niks te verdelen. Nou, en zo geschiet het. En ze hadden ook wel vrij veel succesjes, hoor. Onder deze Teardrops. Hey, nu door met Eagle Eye Cherry. Die ken je ook nog wel, hè? Deze heerlijke Save Tonight.

Dit blijft toch ook een lekkere plaat, hoor. Ja, als je dan toch wel mijn keuze moet laten bepalen door de grote garderobe van hits van Ilse de Lange, dan vind ik dit wel een van de lekkerste van haar hand. Je hoorde I'll Be Yours. En dit soort pareltjes, ja, die hoor je gewoon nog af en toe voorbij komen hier op LOVE Radio. Door nu met Sam Smith en zijn Diamonds.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg & Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon...

0: Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Moet je in Agri nieuwe webshop?
3: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
2: Bij wie?
3: Bij Venturi.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De vijf mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde vervolgens de politie in. De vijf werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. En Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog twee Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon. En 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag vielen bij Roelof Arendsveen 9 kilometer vanaf knooppunt De Hoek. Maar het rijdt wel door, want de vertraging is maar 10 minuten. En 10 minuten oponthoud op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn. Bij Broek in Waterland-Noord 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: Hemd.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemd.nl.
1: Een schone werkplek. Een frisse school. Of blinkend schone ramen. MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Het is herfst en wij kleuren jouw dag.

Zijn we weer aangekomen bij alweer het laatste uurtje van mijn kant dan uit. Hè? Want na de klok van 5 uur, hè, ik zeg het vaker, maar het is ook zo. Gaat namelijk Klaas gewoon weer verder met die geheide hits. Hè? Dus hou je radio gewoon lekker aan. Net ABC en The Look of Love. En daarachteraan Shake You Damus en Pliers en Tease Me. En dit zijn de Babysitter Circus. Ja, ze moesten naam hebben. En Everything's Gonna Be Alright.

Bloody Fingers. Moet je niet hebben trouwens hoor. En als je dat hebt, dan moet je misschien toch wel een klein verbandje of een pleister gaan omdoen. Hè? Anders is het zo'n zo vlekkenparade. Hè? Ja, ik hou er niet van hoor, zo overal bloed aan zit. Je krijgt het trouwens wel vrij gemakkelijk af. Hè? Mensen denken dat je dat moet doen met heet water. Maar niks is minder het geval. Je moet het gewoon doen met koud water. Want heet water, dat stottert volgens mij keihard. En met koud water is dat in ieder geval het zo weg. Nou, gewoon een tipje vanuit mijn kant, hè. Zomaar gratis voor jou. Hey, daarvoor natuurlijk Lenka en Everything at Once. En dit is Texas. En misschien ook heerlijk om te hebben, hè. Summer Sun.

0: Paul McCartney, hè, de man die trouwens volgens mij nog steeds optreedt. Ook al moet ik wel zeggen, hè, zijn stem wordt gewoon wel minder. Maar ja, weet je, dat is op zich niet zo vreemd, hè. De beste man is best op leeftijd. Dus dan wordt je stem ook gewoon wat minder. Ook al is het niet altijd het geval. Kijk naar bijvoorbeeld naar mijn grote voorbeeld, hè, van zangers die het wel in ieder geval toch wel tot het einde waarschijnlijk echt wel letterlijk kunnen uitzingen. Tom Jones, inderdaad. Hey, je hoort hem in ieder geval met Listen to What the Man Said. En daarmee zijn we ook weer toegekomen aan het laatste lokale nieuws.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zondag 4 oktober is er een brokante ver in de Grote Kerk Edam aan de Grote Kerkstraat 59. Tussen 11 en 4 uur tonen verschillende standhouders brokante, antiek en sfeervolle vondsten met een vleugje kerst voor alvast wat kerstsfeer. De entree bedraagt €6. Zanger Piet Veerman brengt zijn allerlaatste single uit met erop de nummers Help Me Make It Through The Night en Love In Arms, samen met kleindochter Mel. Het nummer Help Me Make It Through The Night werd vorig jaar opgenomen op verzoek van Evert Smit, die er zijn verloofde mee ten huwelijk vroeg. Veermans dochter Jacqueline maakte de hoesfoto's en noemt de single een mooie afsluiter van haar vaders carrière. De gemeenteraad van Edam-Volendam heeft ingestemd met de herinrichting van de Grote Ven in Volendam, tussen de Grote Ven en de kruising met de dijkgraaf de Ruiterlaan. Wethouder Ron Veerman koos voor een plan waarbij fietsstrook en vrijliggend fietspad worden verbonden tot een eenzijdig fietspad, zodat fietsers de weg niet hoeven te delen met groot verkeer. De bushaltes aan de Grote Ven verdwijnen. Tot zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio valt het nog wel mee met de drukte op de weg. Alhoewel, er staat wel 40 kilometer file. Zo heb je 10 minuten vertraging bij Hoogmade als je over de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt. Op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn bij Purmerend 10 minuten oponthoud. En 231 Amstelveen Alphen aan de Rijn bij Kudelstaart 10 minuten oponthoud. En een kwartier vertraging op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn. Bij Broek in Waterland Noord is de file 5 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je luistert naar de LOVE. Elke dag bij jou.

0: Mick Jagger en Just Another Night. Ja, die heeft ook solo dingen gedaan. Ja, dat weten misschien heel veel mensen niet. Maar ja, Mick die was gewoon zoiets van, weet je, ik vind het leuk in een bandje spelen. Maar ook solo wil ik ook wel laten zien dat ik gewoon de hits kan scoren. En dat deed hij, want dit was inderdaad een grote hit van zijn hand. Hey, door met nog zo'n geweldige groep, althans. Die bleven dan wel met elkaar zingen, althans in eerste instantie. Want ook Mark Knopfler ging op een gegeven moment solo. En sterker nog, hij is nu alleen maar bijna solo te bewonderen. Hier zijn de Dire Straits en Calling Elvis.
1: Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building, I can't get to the phone. Calling Elvis, I'm here all alone. Well, tell us calling, just to wish you well.

The Kings of Leon. Ja, en als je deze plaat ooit aanzet, hè, je bent misschien een plaatjesdraaier. Of je zegt, ik draai met mijn lijstje. Nou, dan moet je deze wel opnemen. En dan precies op het juiste moment deze er gaan instarten. Nou, dan gaan al die handjes de lucht in. Gaat iedereen meeschreeuwen. Want het is echt zo'n plaat dat je even je lekker kan laten gaan. Ja. Nou ja, The Kings of Leon die is daar dus een goed voorbeeld voor. Om die dus op te nemen. You Somebody, hoorde je. Hey, door met One Direction. And What Makes You Beautiful.

komt gewoon uit ons eigen Volendam vandaan. Hè? Deze Stefan van Nierop. Hij doet ook meer dingen dan alleen maar zingen, hoor. Hij presenteert volgens mij ook wel eens dingetjes. En doet ook wel eens wat radio dingetjes als dat nodig is. Ja, samen met Robert zit hij wel eens. Je hoorde met Jij bent de liefde. En daarmee zijn we wel weer toegekomen aan weer het einde. Klaas gaat het overnemen. Maar eerst nog Wynonna Judd en deze heerlijke van Nothing But Thieves. Over.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0229-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij van Pooi. Korfdakwerken. Mick

0: Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
1: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Maar waarom geen torentje?
4: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
3: Dus baby...
4: Bij Venturi.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren en ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. En de Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vooralsnog valt het reuze mee met de avondspits in onze regio. Ja, je hebt 10 minuten vertraging als je over de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn rijdt. Komt er 8 kilometer file bij Purmerend. En op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn rijdt het niet helemaal lekker door. Bij Broek in Waterland Noord 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Spaart u met uw Klant is Koning kaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
7: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant.

0: belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
1: Wat zei jij nou?
0: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
2: Nou ja, niet nou.
3: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
2: Nou ja, niet nou.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
6: Hé, jeetje Kees, wat is er nou los?
5: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
7: Het is herfst en wij kleuren.

Welkom, beste luisteraars. Dit is Rond Zessen. Met tot 6 uur heel veel informatie. Er komen 3 blokken met nieuws voorbij. Met plaatselijk, lokaal, landelijk nieuws, het weerbericht, verkeersinformatie, van alles wat je moet weten en misschien nog niet wist. En dan na 6 uur gewoon lekker muziek draaien. Geen onderbrekingen meer. We hoorden net de BZN met Drink the Wine. En we zijn begonnen met Michael Jackson met Bad. De volgende is van Omi, cheerleader.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Zanger Piet Veerman brengt zijn allerlaatste single uit, met erop de nummers Help Me Make It Through The Night en Love In Arms, samen met kleindochter Mel. Het nummer Help Me Make It Through The Night werd vorig jaar opgenomen op verzoek van Evert Smit, die er zijn verloofde mee ten huwelijk vroeg. Veermans dochter Jacqueline maakte de hoesfoto's en noemt de single een mooie afsluiter van haar vaders carrière. Op zondag 4 oktober is er een brokante ver in de Grote Kerk Edam aan de Grote Kerkstraat 59. Tussen 11 en 4 uur tonen verschillende standhouders brokante, antiek en sfeervolle vondsten met een vleugje kerst voor alvast wat kerstsfeer. De entree bedraagt €6. Stichting Kerkje Middelie werkt aan de oprichting van Podium Middelie, een nieuw cultureel initiatief in Edam-Volendam met focus op jazz en verwante kunstvormen. Vanaf december 2026 moet in het kerkje structurele programmering plaatsvinden. Voorzitter Anja Verheij benadrukt dat het podium naast hoogwaardige concerten ook verbinding wil creëren tussen Middelie en omliggende dorpen door ontmoeting en lokale samenwerking. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Spex Hildebrand, La Villa Latino. En daarvoor Lisa Loyce met Little by Little. Lisa Loyce is de artiestennaam van de Nederlandse zangeres Lisa Hordijk. Zij was in 2009 de winnaar van de Nederlandse versie van het televisietalentenjachtprogramma X-Factor. Deze winst werd bekroond met een platencontract en het uitbrengen van haar eerste single, een cover van Halleluja van Leonard Cohen. Volgende nummer is van Dua Lipa, Illusion.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een man uit Rotterdam moet 8 maanden de cel in vanwege een ongeluk waarbij een zwangere vrouw om het leven kwam. De man van 19 had net een paar dagen zijn rijbewijs toen hij met 115 op een weg reed waar je maximaal 50 mag. De economie heeft een flinke klap gekregen door de droge, hete zomer. Verzekeraar Allianz heeft berekend dat het de economie 9,2 miljard euro heeft gekost. Zo werkten mensen minder hard door de hitte. SpaceX heeft voor het eerst een gigantische Starship in een baan om de aarde gebracht. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten uitzetten. Het weer, vanavond flinke buien met kans op onweer. Morgen droog met wolken en zon, maximaal 28 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Afgelopen week zijn de bestaande rioolleidingen in de Julianenweg verwijderd. Het infiltratieriool is aangebracht en het zandkunet wordt op hoogte gebracht, waarna wapeningsnet en fundering volgen. Ook de werkzaamheden aan de duiken bij de Edammerweg zijn gestart, met damwanden en stalen fundatiebuizen. Komende week leggen nutsbedrijven kabels onder de duiken en start Liander met nieuwe elektriciteitskabels tussen Beukelaan en Kerkstraat. RKV Volendam verloor met 3-2 bij GVV, ondanks een sterk begin. De Volendammers gingen met een 2-0 achterstand rusten, waarna Patrick Plugboer na rust de spanning terugbracht. De thuisploeg sloeg direct weer toe en een eigen doelpunt van Koen Hille bracht in de slotfase nog hoop, maar de gelijkmaker bleef uit. Zaterdag 3 oktober speelt RKV Volendam thuis tegen Jong Almere City. Op de Visserijweg in Purmerend is vrijdagnacht rond 2:30 een bestelbus in brand gevlogen bij bedrijfspand Hello Floor. Een half uur later werd opgeschaald naar middelbrand, waarbij ook korpsen van buiten Purmerend werden ingezet. Het busje brandde volledig uit en de voorzijde van het pand liep schade op. De politie zette een drone in en onderzoekt de oorzaak. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 80 kilometer file in onze regio. Het is een tikkie drukker geworden en op een paar plaatsen heb je nog wel wat meer vertraging. Bijvoorbeeld op de A22 vanuit Velsen naar Beverwijk. Want er gebeurde een ongeluk bij Beverwijk Oost. 3 kilometer file, 1/2 uur vertraging. Rechterrijstrook is dicht. Een 1/2 uur vertraging heb je daardoor ook op de AN208 vanuit Sassenheim naar Velsen. Want voor de aansluiting met de A22 staat 2 kilometer file. En op de N247 rijdt het hele middag al langzaam vanuit Amsterdam naar Hoorn. Ook nu nog bij Broek in Waterland Noord 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ook op je smart speaker is dit de LOVE.

hebt hem maar het droom gehad. Rustig maar, rust nog wat.

Wat is dromen? De 3J's en Ellen ten Damme. En daarvoor Gypsy, een nummer van de Brits-Amerikaanse rockband Fleetwood Mac. Het nummer werd rond 1979 geschreven door Stevie Nicks. De eerste demo-opnames werden begin 1980 gemaakt met Tom McGreeve voor mogelijke opname op haar debuut-solo-album Belladonna. Toen Nicks goede vriendin Robin Anderson overleed aan leukemie, kreeg het nummer een nieuwe betekenis en droeg Nicks het nummer in latere uitvoeringen aan haar op. Dan gaan we verder met Eamon Corner met If Paradise Is Half As Nice.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeenteraad van Edam-Volendam heeft ingestemd met de herinrichting van de Grote Ven in Volendam. Tussen de Grote Ven en de kruising met de Dijkgraaf de Ruiterlaan. Wethouder Ron Veerman koos voor een plan waarbij fietsstrook en vrijliggend fietspad worden verbonden tot een eenzijdig fietspad, zodat fietsers de weg niet hoeven te delen met groot verkeer. De bushaltes aan de Grote Ven verdwijnen. Huis aan het Water organiseert op zaterdag 10 oktober, samen met theatergroep Afrit 6, een middag rond de voorstelling Kouder dan hier, over afscheid en sterven. Na de voorstelling volgt onder begeleiding van Paul Rodenburg een gesprek over thema's als afscheid, angst en de dood. De middag duurt van 2 tot 4:30 bij Huis aan het Water in Katwoude en is gratis. Tijdens de Landelijke Week van de Palliatieve Zorg organiseert de Zorgcirkel van 5 tot en met 9 oktober activiteiten op locaties in onder meer Wormer, Volendam, Purmerend, Alkmaar en Egmond, gericht op ontmoeting, kennisdeling en gesprek. Op 9 oktober bezoekt de landelijke tour van Palliatieve Zorg Nederland woonzorglocatie Torenerf in Wormer, waar de samenwerking rond de cliënt centraal staat. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Je luistert naar de LOVA. Elke dag bij jou.

Sombrero van de Kleintjes Puls. Daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van het eerste uur. Dan ga ik afsluiten met een nummer dat vaak gedraaid wordt in de arbeidsvitamine. The Hollies met He Ain't Heavy, He's My Brother. Tot zo!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
3: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
2: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
3: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
4: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij.

0: Betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreurs Notarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
1: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
2: Moet je naar die nieuwe website?
3: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI, makkelijk te beheren en goed vindbaar.
2: Bij wie?
3: Bij Ventori.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hack bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hack te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien, daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af, het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk.

0: BGI Tegelwerken en Dakvlak Dakwerken.
1: Het nieuwe 100% NL Magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL Magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Het is herfst en wij

0: We carry on.
1: Welkom terug, beste luisteraars, bij het tweede uur van Rond Zessen. Geen onderbrekingen meer dit uur van nieuwsblokken. Gewoon lekker muziek draaien. We zijn ook wel lekker begonnen, vind ik tenminste hoor. Met Midnight Oil met Bats Are Burning. En net hadden we de Britse singer-songwriter Passenger met Holes. Het werd uitgebracht in 2013 als derde single van zijn album All the Little Lights. Het nummer met muziek en tekst van Mike Rosenberg, zelf en geproduceerd door hem en Chris Vallejo, stond aanvankelijk in de Nederlandse hitlijsten en later in een aantal andere hitlijsten, waaronder de top 20 van de Australische en Ierse hitlijsten. Dan gaan we verder met twee nummers uit het stenen tijdperk. En dan beginnen we met Paddy Como met Magic Moments. MUZIEK

De tweede uit de steende tijdperk, Distant Drums. Het is een nummer van de Amerikaanse zanger Roy Orbison en het werd uitgebracht in 1963. Dat jaar werd het tevens opgenomen door Jim Reeves. Zijn versie werd op 8 maart 1966 uitgebracht als postuum een single. Want Jim Reeves was in 1964 overleden bij een vliegtuigongeluk. Helaas, de man had zo'n prachtig mooie stem. Dan gaan we verder met The Fools, met Sunshine Girl.

Na het prachtige Careless Whisper van George Michael hoorde je Caro Emerald met That Man. Caro Emerald, haar repertoire is voornamelijk Engelstalig. Ze boekte zowel in Nederland als internationaal veel succes met onder meer de single A Night Like This en het album Deleted Scenes from the Cutting Room Floor. Maar dat is toch eigenlijk wel best apart. Ze staat niet meer achter dat repertoire van toen, waar ze zoveel succes mee had. Tegenwoordig treedt ze op onder haar nieuwe artiestennaam The Jordan. Ja, dan gaan we naar het Frans-Duitse van vandaag. En de Franse bijdrage is van Charles Aznavour. La Mama. Ils sont venus, ils sont...

En de Duitse bijdrage is van Juliane Werding, Engel Wie Du. In Nederland bereikten ze 3 maal de hitlijsten van de top 40. In 1984 met Geh nicht in die Stad. In 1986 met Stimmen im Wind. En in 1995 met Engel Wie Du. En dit deed ze samen met Victor Laszlo en Maggie Reilly. Wel bracht ze verscheidene succesvolle albums op de markt. Ja, en dan hoor je er op de radio nooit meer wat van, hè? Zonde is dat. Volgende nummer is van Tony Christie. Is This the Way to Amarillo?

Zo lekker, hè? Zo'n 1-2'tje van de Beatles en de Stones. De Beatles met We Can Work It Out, 2 minuut 15. En de Stones met Not Fade Away, met 1 minuut 48. Ze maakten toen heel veel lekkere liedjes, maar ze duurden niet te lang. Tegenwoordig dan zijn de nummers een stuk langer, maar dan heb je nog een keertje 5, 6 het refrein achter elkaar, hè, op het einde. Dat is ook niet alles, vind ik, hoor. Die kan je dan beter 2 refreintjes eerder wegdraaien. Ja, volgende nummer is van Pink. Just Give Me a Reason. Right from the start.

Drops of Jupiter is een nummer van de Amerikaanse poprockband Train. De band is opgericht in 1993 en anno 2025 bestaat de band uit Pat Monahan, Taylor Locke, Hector Maldonado, wie kent hem niet, Jerry Becker en Matt Musty. De band heeft vele bezetswisselingen gehad, waarbij Monahan het enige constante en enige oorspronkelijke oprichterslid was. Ja, en dat is natuurlijk ook tevens de leadzanger. En dat is natuurlijk het geluid van de band, grotendeels. Dan gaan we alweer naar het laatste nummer van deze aflevering van Rond Zessen. Morgenmiddag ben ik er weer van 5 tot 6 met Middagritme. En vandaag sluit ik af met het duet van de week. En die is deze keer van Bryan Adams en Tina Turner. It's Only Love. Tot morgen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Moet je naar je nieuwe webshop?
2: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
1: Bij wie?
2: Bij Venturi.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
1: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen, ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
0: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
2: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
0: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer. Dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het is herfst en wij

Dat was M. Lucky met The Best Is Yet To Come. En The Best is zeker nog yet to come als je vanavond naar Roy Draait Door luistert. Want tot 8 uur vanavond hoor je hier bij de LOVE de beste muziek van tegenwoordig. En de beste muziek van tegenwoordig, dat is natuurlijk geen Mark Hoogkamer en Skibbity Toilet, maar wel twee gloednieuwe releases uit Volendam. Een van die twee laat zich denk ik wel raden wie dat is. Maar die tweede, die hou ik nog even geheim. Die eerste trouwens ook. Maar die tweede, verwacht ik dat die zo rond 19:30 vanavond in de uitzending is. Maar voordat het zover is, gaan we eerst nog even luisteren naar een verzoekje van Mertkan Cengiz. Ik had het nummer eigenlijk pas gebleven helemaal aan het eind van het nummer. Maar Mertkan die zei, ik vond het echt wel goede openers vibes hebben. Dus ik heb net voordat ik naar de studio kwam, mijn hele programma nog even omgegooid. En dan gaan we nu dus luisteren naar Jordi Greep met Aching Knees.

Modest Mouse samen met Caliphone of Caliphony. Die coverde dit nummer van Neil Young, Barstool Blues. En over oude rotten gesproken, oude rockers moet ik eigenlijk zeggen. Ik was afgelopen dinsdag bij een concert van The Jayhawks in Paradiso. En ja, ik zeg oude rockers, want Gary Lawrence, de gitarist, zanger, frontman van The Jayhawks, is ook alweer 71 dit jaar. Jaren terug, 2015, heb ik net opgezocht, heb ik Mark Olsen al gezien in de PX in Volendam. Hij was tot 1995 de andere gitarist en zanger van de Jayhawks. Maar in 1995 ging hij dus uit de band. En tegenwoordig is Gary Lawrence dus de enige zanger en gitarist. En die had ik nog niet gezien. En ik ben echt al vanaf mijn 14e fan van de Jayhawks. Dus ik wilde ze heel graag zien. Ze hebben ook recent een nieuw album uitgebracht. En bijna alle nummers van het album speelden ze ook. En in de persuitingen zegt Gary Lawrence ook van ja, we wilden juist met het album bewijzen dat je zelfs op iets oudere leeftijd gewoon nog een goed album kan uitbrengen. Er zijn, herhaalde dat ook een paar keer tijdens de show, van als je nou niet alle nummers herkent, ga dan morgen het album luisteren, het is echt een goed album. En dan denk je, oh, dit zijn al die nummers die ze gisteren speelden. Ja, ik ga zo meteen ook een nummer draaien van dat album. Het is het nummer American Midnight. Maar ik wil ook alvast het nummer aankondigen dat ik daarna ga draaien. Want dat is een nummer van The Mountain Goats. Er zat een man op een balkonnetje daar in Paradiso. En die had een plaat bij zijn voeten staan. Die man zat zo naast het podium. Dus de band had daar perfect zicht op. En op een gegeven moment zegt Gary Lawrence van ja, jij daar, ik zie je al de hele tijd zitten zo met een plaat zo bij je voeten, hou hem omhoog, laten zien aan het publiek. Ja, het is een excellent purchase. Maar hij noemde wel erbij welk album het was, maar ik verstond het niet. Dus ik ben toch een beetje op zoektocht gegaan. En ik denk dat het album van The Mountain Goats was. We Shall All Be Healed uit 2004. Dus ik heb het album meteen geluisterd, een aantal keer. Echt een heel goed album. Dus zometeen na American Midnight van de Jayhawks draai ik daar een nummer van.

Ik ga weer even terug naar afgelopen dinsdag toen ik in Paradiso was voor het concert van de Jayhawks. Het voorprogramma daar was Dave Fiddler. Dat is een Britse singer-songwriter. Ik weet even niet meer waar hij nou vandaan kwam. Volgens mij Birmingham of Manchester. Ik heb het nog geprobeerd terug op te zoeken, maar dat is zo snel niet gelukt. Maar hij had op zich wel interessante muziek in die zin dat hij op een gitaar speelde die in een andere stemming stond. En volgens mij speel ik ook vaak in die stemming. Ik stond vooraan, dus ik kon mooie akkoorden voor me afkijken. Dat dacht ik in ieder geval. Ik ben ze nu allemaal weer vergeten. Maar ja, dat was op zich wel interessant van hem. Voor de rest, zo'n solo singer-songwriter in een grote zaal Paradiso komt toch altijd net even wat minder lekker over dan zo op zijn plaat. Dus ik draai ook zo meteen een studioversie van hem. Want dan komt het toch net iets beter. Maar eigenlijk, terwijl ik zo naar hem luisterde, kwam wel de gedachte bij mij op. De gedachte van, ik ga liever nooit meer naar Paradiso Grote Zaal. En dat kwam niet door Dave Fiddler. Kwam ook niet door het geluid of zo. Of I don't know, de ambiance, want Paradiso Grote Zaal is natuurlijk wel een prachtige zaal. Maar wat ik nou niet snap, is waarom kunnen mensen nou niet even 3 kwartieren like, kop houden? Het is niet normaal hoe erger door dat voorprogramma heen werd gedaan. Ik snap, je koopt een kaartje voor de Jayhawks en niet voor het voorprogramma. Maar het was echt niet normaal hoe erger doorheen werd gepraat. Het was echt verschrikkelijk. Op een gegeven moment was Dave Fiddler ook in principe klaar met zijn set, denk ik. En toen kwam er nog een stagehand die fluisterde hem even in zijn oor. Nou, ik was niet Dave Fiddler's oor, dus ik vul in wat ik denk dat hij zei. Maar volgens mij zei hij, Gary Lawrence wil een liedje samen met jou doen. Gary Lawrence van de Jayhawks natuurlijk. Dus Gary Lawrence kwam op het podium en toen deden ze samen een nummer van Golden Smog. Dat was een soort gelegenheidsbandje van leden van de Jayhawks en leden van Wilco en nog 1 of 2 muzikanten. En Gary Lawrence, dat was natuurlijk degene waar iedereen een kaartje voor bestelde. Dus als die op podium komt, dan houden ze hun kop wel even stil. En Gary Lawrence die zei dus ook precies datzelfde. Jongens, heb een beetje respect voor Dave. En hou gewoon je mond en luister naar de muziek. Nou, omdat mensen dus dinsdag dat niet gedaan hebben, draai ik nu een studiotrack van Dave Fiddler. Het is zijn laatste single, laatste als in meest recente. En die heet All the While.

Ja, en vandaag kwam er een nieuwe single uit van Jasmine Cyanide. En Jasmine Cyanide is de nieuwe artiestennaam van Jasmine Kroon. Van 2011 tot 2017 was zij frontvrouw, zangeres, gitarist van de eerste, voor zover wij weten, Volendamse meiden, hardrock, slash punk, slash grunge band, in ieder geval harde muziek. Ja, en zoals ik zeg, volgens mij waren zij dus echt de eerste band ingevallen met een volledig vrouwelijke bezetting. Toen is het een tijdje stil geweest rondom Jasmine. En vorig jaar kwam ze af en toe bij het PX Sommers Guild spelen, akoestische gitaar, maar wel een beetje boze liedjes, ruige liedjes. En ja, toen zag ik opeens vlak voor het weekend een aankondiging dat haar eerste solo single vandaag uit zou komen, maandag 28 september is het. Dus ik ken Jasmine goed, dus ik heb gelijk even gevraagd, kun je me vast naar me opsturen? Kan ik hem vanavond draaien bij de LOVE? Het nummer heet, ja, moet ik even opzoeken. Hij is zo nieuw dat ik nog even moet uitzoeken hoe alles heet. Keep Throwing Matches. En het gaat erover dat je soms heel erg je best doet, maar dat er mensen zijn die zijn sowieso haters. Maar daar moet je allemaal niet om geven. Het is iets ruigere muziek dan ik normaal gesproken draai bij Roy Draai Door. Maar voor muziek uit Volendam, want voor mij had ik dat niet gezegd. Jasmine Cyanide, nieuwe rockartiest uit Volendam. Ja, maak ik gewoon sowieso plek in mijn programma.

Dat waren de Clittons. Ook een Nederlandse band die wat meer in het ruigere genre zit. Ik weet niet precies hoe je genres tegenwoordig noemt. Iedereen kopieert toch maar een beetje van elkaar en lenen van andere genres. Maar goed, de Clittons waren dat. En daarvoor is Jasmine Cyanide, nieuwe hard rock punk artiest uit Volendam. Voorheen bekend van de band Celerate. Ik ben net door Gerard Overmars op mijn schouder getikt van de band heet Celerate. Ik vind dat zei ik toch? En Gerard zei dat ik dat volgens hem was vergeten, dus bij deze nog. Eens even denken. Dat was dus gloednieuwe muziek. Dat kwam vandaag uit. Jasmine Cyanide, Keep Throwing Matches. En afgelopen vrijdag kwam er ook nieuwe muziek uit. Uit Volendam. Tenminste, tegenwoordig woont Niels Buijs in Amsterdam. Maar wij claimen hem lekker nog steeds als Volendammer. Zijn tweede album, Carouser, kwam afgelopen vrijdag op de streamingsdiensten. Het is een album gebaseerd op allemaal kroegverhalen die hij hoort. Zijn eerste album, The Lowlands, daarover zegt Niels dat dat meer geïnspireerd was op zijn eigen gevoelswereld en ervaringen. Maar voor het tweede album heeft hij zich wat meer laten inspireren door verhalen van mensen die hij om zich heen zag in het uitgaansleven. Het is een interessant album. Ik heb hem al een paar keer beluisterd. En vooral het nummer When the Devil Was Asleep, die sprongen voor mij heel erg uit. Het is heel erg anders dan wat ik gewend ben van Niels. Ik hoor ook echt wel de hand van producer Blanco daarin terug. En ik ben benieuwd hoe deze nummers ook live gaan klinken. Want het album moet nog gepresenteerd worden. Vrijdag 9 oktober gaat dat gebeuren in PX in Volendam. Kaarten daarvoor zijn verkrijgbaar. Ik moet mijne nog kopen. Gerard zit nu tegenover me. Die zegt ook dat hij hem morgen gaat halen. Dus ik zou rennen. Want de tickets die vliegen over de toonbank.

The King of Having Fun van Medium Build. En dan nu tot slot in dit uur Roy Raidoor in het teken van dat heb ik weer. Ik dacht lekker gezond bezig te zijn. Week na de kermis gestopt met drinken. Even een paar weken normaal doen. Iets meer water drinken. En dan komt afgelopen vrijdag in het nieuws dat gewoon al het kraanwater in Noord-Holland vol zit met PFAS. En vooral in Zaandam is die waarde echt veel te hoog. En ik werk in Zaandam en ik ben dan lekker de hele dag kraanwater aan drinken. Dus nou, dat heb ik weer. Dat deed mij ertoe aanzet om weer even een iets ouder nummer te draaien van Cameron Winter. Cancer of the Skull. Geeft toe, niet een heel gezellige titel. Maar het nummer dat gaat over I'm a heavy metal man. Van dat gewoon onze lichamen zitten helemaal vol met al die zware metalen die in ons eten en ons drinken worden gedumpt. En op die vrolijke noot ga ik afscheid nemen van dit uur. Roy Raidoor. Straks bij Muzikaal van Amsterdam. Onder andere nog PJ en Bond, die ook in Paradiso speelde vorige week. En ik zeg tot volgende week. I am full of heavy metals.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
7: Ah! Oei jeetje Marie, wat is er nou weer los?
6: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar volop hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Launsbach.
1: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
0: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
2: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dus dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
0: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
4: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
5: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n tweeën. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
6: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Ah. Oeh, gaat het?
9: Er moet hier echt licht komen.
10: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
11: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers.

0: Weerplus.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met MijnZorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op MijnZorgwinkel.nl.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Nou ja, niet nou.
5: Herkenbaar, geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
4: Nou ja, niet nou.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
7: Het is herfst en wij kleuren jou dan.

0: En hartelijk welkom op deze maandag. En we zijn compleet.
1: Eindelijk weer. Er was Rijntje, die is constant weg.
0: Ja, ja, je moet toch je zwarte geld opmaken, Gerard.
1: En dan ga je zeuren dus over een kaartje wat 19 euro kost.
0: Even iets naar Creta.
1: Lekker.
0: Het was lekker. Het waren ook twee hele slechte dagen tussen. Maar ja, je geniet toch op een bepaalde manier. Dus, maar de start van vanavond, dat was een track van het eerste album van Mon Amour. En toen nog BZN Tribute Band. En de reden, zangeres Linda Schilder en zanger Johan Keizer waren beide betrokken bij het Filantropisch Orkest. En gistermiddag mocht ik getuige zijn van een mooie show. En dit in een uitverkochte Jozef, en dat was dus 4 keer. 39 nummers van een geweldige band, waarin blazer Peter Bien de verrassing van de avond was. Vorig jaar als vervanger, nu als vaste zanger. En Queen, George Michael, Tears for Fears, het was geen probleem voor Peter. Dit was de 9e editie. En ook weer van de partij was de zangeres Ingrid Simons. En dat is de vriendin van technicus Patrick Muren.
1: Paul Bond is onder zijn artiestennaam PJ en Bond als professional artiest verder gegaan. Na zijn periode bij Dandelion en het uitbrengen van 3 albums... zingt hij ook mee met diverse bands zoals Her Majesty, Johan, Van Wyk, Alaska en Jörg van Noorden. Afgelopen vrijdag stond hij in het voorprogramma van Daryl N. in de grote zaal van Paradiso. Van zijn laatste album in Americana-stijl, Coyote King of the Islands, het volgende nummer. What the hell am I supposed to do?

De band van het Filantropisch Orkest is een mooie ploeg. En dit onder regelaar Ben Kwakman. Gitarist zoon Sonny en gitarist Kermit Kes en zanger-gitarist Frank Schilder... die zijn al jaren betrokken bij het orkest. En deze editie zong Frank Schilder in een mooie set drie nummers van de Eagles. Alle drie zaten zij in de band Goldwater. En het schijnt dat de band nog steeds speelt. Als jonge vrienden begonnen ze de band... en maakte al snel een EP met drie nummers. En dat was in 2014. En in het nummer Driving in the Dark... is duidelijk een jonge Frank Schilder te horen. Goldwater.

Don't Waste Your Time, dat zeer beslist niet sloeg op de geschiedenis van de Cats. Toen de single uitkwam in 1971 was het einde nog niet in zicht. Don't Waste Your Time is een nummer dat geschreven is door Piet Veerman en staat als bonusnummer op de cd Eglo. En het nummer bereikte de 11e plaats in de top 40 en dat viel een beetje tegen voor de Cats. Ook stond het in nummer in de top, Volendammer top 1000 op van 2013 op plaats nummer 349. Hier zijn de Cats met Don't Waste Your Time.

Jan Muren was een van de zangers tijdens de weekenden van het Philanthropisch Orkest. En als vanouds was Jan weer goed in zijn nummers. In 2000 bracht hij de single Sail Down to Australia uit. En dit was voor de Olympische Spelen in Sydney. Het sportprogramma Radio Olympia op Radio 1 draaide het elke dag als openingsnummer. Het is opgenomen in de studio van Cort Dekker, maar het werd uitgebracht door Sony. Jan Muren met Sail Down to Australia.

Annie Schilder bracht in 1988 het album onder haar eigen naam uit, onder het label van Dino Music. Annie had niet veel succes met haar solige carrière. De grootste hits waren Love Is in 1985, Adieu Cherie in 1988 en ze had maar één top 10 hit in 1989, You're All My Hero. Ook het volgende nummer kwam niet hoger dan de tipperheid. Hier is Annie Schilder met Goodbye, Farewell.

Het was een goede voetbalweek. Drie Volendammers speelden een wedstrijd voor een Nederlands elftal. Joey Veerman mag nu wel laten zien wat hij kan. En een jonge Oranje, Jean Steur en Dave Kwakman. Daarnaast ook nog oudspelers van FC Volendam. Mickey van der Ven in het Oranje en Quino Zeefuik in jong Oranje. Toch wel iets om trots op te zijn. Als je deze spelers het Nederlandse Oranje ziet dragen. En misschien ooit wel samen in het Nederlands elftal. En dan weten ze waar Volendam ligt. En Arnold Muren en Gerry Muren die zongen in hun tijd de volgende plaat. De hele wereld zal het weten.

Nick Schilder kwam 18 september met een nieuwe single, Smile. Hij nam het samen op met DJ Brian V. Het nummer gaat over het pesten, waarmee ook zijn jongste dochter mee in aanraking kwam. Maar zij ging daar gelukkig goed mee om. Maar Nick weet dat dit ook anders kan aflopen. Zo is de titel Smile ontstaan. Nick Schilder en Brian V met Smile.

De agenda van 3 J's bestaat uit wat najaarsconcerten en dan gaat het richting de kerstakoestiekconcerten. En in februari 2027 dan begint de tour 20 jaar 3 J's, waarvan er al vele zijn uitverkocht. En wat kun je daarin verwachten? Ik denk dus alleen eigen werk van alle 12 albums. En dat er van de vele mooie covers niet één gaat langskomen. Maar wel in ons programma Muzikaal Volendam te horen. En hier uit het tv-programma Beste Zangers Unplugged. 3 J's met Somebody That I Used To Know.

In 1999 brachten Kees en Thomas Tol een CD 4 uit. De gebroeders zaten in een succesvolle periode met albums die over de gehele wereld werden verkocht. Op het album 4 staat bijvoorbeeld Mystico en Where the Wind Blows. Het volgende nummer kwam in de Volendamme Top 1000 terecht op nummer 651. En de zang van dit nummer is van de Thessalonicus. Die zijn Tol en Tol met On Top of the World.

Niels Buis, de Volendamse singer-songwriter, komt met zijn tweede album, Carouser. De opvolger van zijn album, The Lowlands, van 2 jaar geleden. En de release is vrijdag 9 oktober in zijn thuishonk PX. En bijgestaan wordt Niels door zijn studioband. Het belooft een mooie avond te worden. En daarom zeg ik, zet 9 oktober in uw agenda. Want er is altijd plaats. Niels Buis met Runaway.

En eindelijk is hier de lang verwachte cd-single van Piet Veerman en zijn kleindochter Mal. Het is een nummer, een cover van Kris Kristofferson, waar Piet groot fan van is. Het tweede nummer is Love in Arms, die Piet en Mal al eerder op een cd hadden gezet. Het is de allerlaatste single, zegt Piet, die ondertussen 83 jaar oud is. Na lange tijd, voordat de single er mee door kon, voor de perfectionist Piet. Hij vindt het de mooie afsluiter van zijn carrière. Hier is Piet Veerman en Mal met Help Me Make It Through the Night.

Op mijn vakantie op Kreta heb ik enkele optredens gezien met Griekse muziek. En daarom blijf je een beetje in de flow. En ik heb ook een cd gekocht in een shop van een Griekse zangeres. En daarop stond een nummer van Marcos Vanvakaris. En dat is de Griekse opa van Corinne Vanvakari. In Griekenland een hele bekende muzikant. En het was eigenlijk de grondlegger van de hedendaagse Griekse muziek. Er is zelfs een museum. Zijn zoon Stelios, en dat is de vader van Corinne, is net zo bekend. Inmiddels wel overleden. En ik had een gesprek met de eigenaar van de winkel en ik heb hem uitgelegd hoe de familie van Vakaris op Volendam kwam. En het nummer Eleni van Tol en Tol, die kon hij. En hierbij nog een weetje, bij Corinne is het van Vakari zonder S, omdat het vrouwelijk is, en mannelijk is het met een S. En dat is ooit verteld in ons programma. Daarom Corinne Vanvakari met La Trena.

0: En dan komt komende vrijdag Blanco met zijn album uit. De release is in Haarlem. Bij het Roy, hoe heet het festival ook weer?
1: De Haarlem Vinyl Festival.
0: Ja, oké. Okay. En dan de week erna komt Niels Buijs uit met zijn album. En dat is in de PX natuurlijk, de release. Dan is er nog een release van Jacob D. Edwards in november. 9 november, denk ik.
1: Volgens mij wel uit mijn hoofd, ja.
0: Ja, en hoe heet het? Laurens Tol, die komt ook met een cd. En die release is weer in de Mahogany Hall in Edam.
1: 5 november.
0: En dat is... en wij bedanken u voor het luisteren. Tot de volgende week.
2: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
3: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
5: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen, 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen. Zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
1: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden. Dat we mensen allemaal hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
0: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
6: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
9: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
10: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
11: Wat zei jij nou?
10: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
12: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
13: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
14: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
13: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
14: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
15: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat

0: Je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie? smitduurzameenergie.nl.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Het is herfst en wij

0: Ja, dat is vandaag eigenlijk de laatste maandag van de maand. Het is vandaag maandag 28 september. 10 minuutjes over de klok van 9 uur. En dat betekent dat jij luistert naar het programma Beentjes en Teentjes. En ja, ik doe dat niet alleen. Wij doen dat normaal met een mannetje of drie. Maar ja, vandaag zijn we lekker met z'n tweetjes, Vinnie. Een ontzettend goede avond.
1: Oh, goedenavond, John.
0: Zo, dat is hard.
1: Ja, sorry.
0: Jeetje. Nou, eens even kijken of dat zo beter gaat.
1: Goedenavond, John.
0: Ja, dat gaat even iets beter. Vinnie, hoe is het met je?
1: Nou, het gaat wel goed.
0: Het gaat wel goed.
1: Het is weer maandag geweest.
0: Het is weer maandag geweest, hè?
1: Dus,
0: je hebt lekker gewerkt.
1: Bijna weekend, John.
0: Bijna weekend.
1: Laatste maandag van de week.
0: We hebben het weer gehad, hè? Ja. De vier zit in de klok, dus ja, je kan al een klein slokje bier nemen. Hè? Zo is het ook.
1: Nee, John, het is maandag. Dat gaan we niet doen.
0: Dat doen we niet. Vriend, ik zat net op de internet te kijken. En ik kwam tegen dat de heer John Mayer op gaat treden in de Sapphire in Las Vegas. En dat is dat hele grote ronde ding waar ze eigenlijk rondom Ledwall hebben. En aangezien wij toch een beetje Mayer-fan zijn. En ja, wat ze daar eigenlijk gaan doen is John Mayer Trio, John Mayer Acoustic en John Mayer Full Band. En dat is natuurlijk bekend van Where the Light Is. De vraag is natuurlijk even:
1: wat wordt de prijs?
0: Wat wordt de prijs? En gaan we heen?
1: Ja, John.
0: Ja. Het is,
1: ik denk dat we van tevoren een prijs moeten afspreken.
0: Ja, en boven dat gaan we niet.
1: Maar dat gaat het toch niet worden, John?
0: Ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Maar waar zit de grens? Ja, je hebt natuurlijk
1: Bij mij is het laag. Ik vind het niet, na de laatste keer dat ik hem heb gezien,
0: ja,
1: ligt mijn grens toch iets lager.
0: Ja, dat snap ik. Dat snap ik wel. Maar ik denk dat het nog wel heel bijzonder kan zijn, hoor.
1: Ja.
0: Omdat ze hem ook nu echt aangekondigd hebben als Where the Light. Dus, hè?
1: Nee, het is solo, full band en trio.
0: Ja, dus, maar op de socials zei hij wat anders, hè?
1: Ja, ik kom dan vooral voor het trio moment natuurlijk.
0: Ja, dat is
1: van, absoluut. Who did you think I was? Dat soort dingen. En deze al ken je natuurlijk van U2. Als je niet weet waar we over praten, er is een heel beroemd optreden van dat ze op een ronddraaiend podium staan.
0: Nee, het is geen ronddraaiend podium, hè?
1: Nee, maar daar stonden hun toen wel.
0: Oh, die hadden ook nog ronddraaiend. Dat er ook nog bij.
1: Ja.
0: Nee, het is zeg maar zo'n ontzettend grote koepel. En alles om jou heen is LED. Dus alles van boven tot onder, van links naar rechts, is eigenlijk een tv-scherm. En er zitten meer dan 20.000 speakers in die koepel. Dus eigenlijk heeft iedereen zijn eigen speaker. Dus het is echt een soort van openbaring als je daar zit van wat je moet horen. Ja, het kan natuurlijk alleen maar tegenvallen.
1: Kijk, ik ja. Stel, je komt daar en je vindt het geluid niet goed.
0: Ja, dat heb je al je geld weggegooid. Dan is dat het enige wat je overhoudt. Hè?
1: Waar gokken we op dat een kaart kost? Dan?
0: Ik denk dat een kaartje al €1.000 is.
1: Ik denk sowieso, ja, toch wel. Het begint op 500, denk ik.
0: Okay.
1: Dan sta je achteraan.
0: Dan sta je bovenaan, mag je door de deur naar binnen kijken.
1: Ja, dan heb je ook niet je eigen speakertje.
0: Nee.
1: Dan sta je naast de bewaker.
0: Een duo-box krijg je dan met een portefeuille. Ja. Dan staat de bewaker zo met de dingen omhoog. Ja, komt het dan uit. Ja, we gaan het zien, Vin. Ik vind het spannend. Waar willen we nu iets draaien van gewoon van de platen van Where the Light Is?
1: Nou, ik zie hier al een voor me staan die ik niet slecht vind.
0: Nee, maar die misschien. Even kijken of ik dat kan vinden. Lekker die rondzingen.
1: Lach je me nou uit, John?
0: Nee.
1: Helemaal niet.
0: Nee, absoluut zou ik nooit doen. Even kijken als je dit dan zo hoort en zo. Oh. Zullen we dat toch maar zo draaien?
1: Dan gaan we dat zo doen, John. Waar luisteren we naar?
0: Ja, John Mayer met Believe. Live uit het Nokia Theater in Los Angeles. En ja, bekend van het album, de Blu-ray, de DVD, Where the Light Is. En mocht je hem niet kennen, dan heb je wat te doen vanavond.
1: Een van onze favoriete optredens.
0: Absoluut. Ga er lekker van genieten. Een minuutje of 6, dus de radiopolitie zal wel komen. Maar ja, nog even nieuw. Het is toch maandagavond.

0: Ah, dat zijn toch twee platen. Als je nu in de auto zit, dan kan je niet anders dan lekker even erin willen blijven zitten. Denk ik dan. Of niet?
1: Ja, ja, ja. Vooral Believe dan. Ik had in het begin zoiets van... Live plaats op de radio.
0: Ja, maar het is ook gewoon maandagavond, hè?
1: Maar het blijft John Mayer, hè?
0: Het blijft toch John Mayer. Het is 9:30 en dan zit je lekker in die auto of zit je thuis. Hè? Lekker met je pyjamaatje aan, met je kopje thee en gewoon even lekker. En dan krijg je zo'n wereldplaat. Dan kan het alleen maar beter worden, denk ik dan toch.
1: John, hoe groot fan ben jij nou van John Mayer? Hoe vaak ben jij al geweest nu?
0: Ik ben denk ik al 6 of 7 keer geweest.
1: 6 of 7 keer?
0: Ja. Ja,
1: is hij al zo vaak in Nederland geweest?
0: Ja. De eerste keer was in de AFAS nog. Toen was het nog niet zo groot. Ja, sommige mensen hebben er echt mee te maken. Maar het is ook, als hij in Nederland komt, ga ik heen. Maar ik ga niet 2 of 3 keer heen dan. Dan ga ik 1 keer heen. En dan maakt niet uit wat hij doet, akoestisch, elektrisch. Daar ben ik gewoon ontzettend in geïnteresseerd. Ja, absoluut. En daarna hoor je Jamie Cullum, ook wel een held. Helaas komt hij niet zo vaak in Nederland. En als hij dan komt, dan moet je ook gewoon heen gaan. Van zo.
1: Ja, en volgens mij is die niet laatst geweest, of wel?
0: Ja, volgens mij wel. En toen waren we er weer niet.
1: Toen waren wij er weer niet,
0: bij dat soort dingen.
1: Wij staan ook vaak de plank mee.
0: We zijn een soort van halfjes. Ik denk dat je het een beetje zo moet zien.
1: Ja, en ja. Wij zeggen steeds, ja, als hij komt, dan gaan we
0: heen.
1: Uiteindelijk zijn we zo wispelturig.
0: Gaan we niet.
1: Ja, laatst hadden we ook die plaatsen van Jong Gun al niet.
0: Ja,
1: dat was gewoon...
0: Tot jij zei, 2 weken daarna, wanneer gaan die kaarten eigenlijk in de verkoop? Ja, die zijn al overkocht. Ah,
1: er waren nog wel kaarten, maar dan kan je zeg maar achter pilaar 4 zitten.
0: Ja, zeg maar hetzelfde wat we bij John Mayer door de portofoon heen gaan horen in Amerika. Dan krijg je een beetje dat idee. Nou ja, het is niet... Anders, Fien. De volgende artiest is er ook eentje die een beetje in dit rijtje valt. Van een beetje poppy, bluesy,
1: Ik zie hem al staan. En vroeger hebben wij hem wel veel meer gedraaid.
0: Ja.
1: En toen hadden we best wel veel harde platen van hem.
0: Ja, en deze kwam ik net tegen. Dacht ik, nou, dit kan eigenlijk wel voor een maandagavond. Je mist ook een beetje tegenwoordig de nachtradio. Ik zit natuurlijk redelijk af en toe 's nachts in de auto. En tegenwoordig heb je gewoon een lijstje. En dan denk ik echt bij mezelf, nou... vroeger had je de Frieknacht op 3FM met Giel Beelen en Gerard Ekdom. En dan had je echt platen die langskwamen dat je dacht van... Oh, dat is een lekkere. Of dat is even weer wat anders. En dat heb je niet meer.
1: Wat is dan... Nachtradio.
0: Ja, nachtradio.
1: Wat is het genre qua muziek?
0: Dan kan alles. Dus dan komt er een live plaat van Pinkpop ergens vandaan of van Lowlands of iets. Dan kan dat.
1: Want overdag heb je natuurlijk een beetje tijdens het werk wil je werkmuziek.
0: Ja.
1: En dan na het eten wil je een beetje afzakken.
0: Ja.
1: En 's nachts heb je gewoon, het maakt niet uit.
0: Het maakt niet uit. Alles is goed, weet je wel. En dat mis je toch wel, hoor. Dat mis je. Of nou ja, ik mis het. Maar laten we lekker verder gaan met muziek. En dat is deze... En deze is van Gary Clark Jr. En deze heet The Live. En dat hier natuurlijk allemaal op 11 uur radio. Mocht je bellen 0299-36-9916. Of stuur een sms.
1: Ik zou bellen.
0: Bellen?
1: Dan krijg je me aan de telefoon.
0: Want te bellen is sneller.

0: Ja, het is toch wel een beetje de dag van platen die we al een tijd niet gedraaid hebben, Vin.
1: Ik kon deze helemaal niet, wist je dat?
0: Waarom?
1: Ik ben nooit zo'n Jet Rebel fan geweest.
0: Nee, maar als je dit toch hoort, dan denk je wel, oh, wat lekker.
1: Dat introotje al een beetje smerig met dat snertje.
0: Ja, ja, met die klokkertjes tegen elkaar aan. Oh. Ja, het is toch lekker. Wow, het is toch lekker. Ik toevallig zat ik van de week, s'avonds even, zat ik even op YouTube te scrollen. YouTube. En toen kwam ik hem tegen. Het had de Earth Song van Michael Jackson. Had hij een covertje van gemaakt van zichzelf. En toen dacht ik, dat doe je goed. Daar heb ik wel weer zin in. En toen kwam ik op deze plaat. Toen dacht ik, nou, dat is lekker. Dat is echt wel...
1: Dat gaat wel goed.
0: Dat doet hij goed. Hè? Het is even niet anders.
1: En dan daarna, dan zie ik de volgende plaat al staan.
0: Nou,
1: niet per se nachtradio. Want
0: nee. Maar die staat er per ongeluk nog in.
1: Die staat er per ongeluk nog
0: ja,
1: in?
0: Ja, want ik heb een ander plaatje hier op het plaatspelletje klaar liggen.
1: Oeh, god.
0: Ja.
1: Nou, ben ik benieuwd.
0: En die kun je zeker weten niet. Ik moet dingen even combineren, want ik heb maar één machine vandaag. Deze is dat. Well, your friends with the fancy. En die is van Paul Carrack.
1: Paul Carrack ken ik wel. Ik weet even niet waarvan.
0: Ga ervan genieten, zo. And I can't help but have my suspicion, baby.

0: Ja, de man waar we eigenlijk een keer zomaar per ongeluk tegenaan zijn gelopen. Alan Stone. Ja, John. Dit is zijn platen Unaware.
1: En ik heb dat een keer voorgesteld aan jou.
0: Ja.
1: En toen daarna,
0: toen heb ik dat album, ik denk 2500 keer
1: achter elkaar
0: geluisterd. In tijd van 4 maanden. En toen dacht ik bij mezelf, dat is een mooie plaat. Toen was ik er ook wel even klaar mee. En nu af en toe komt hij dan weer in zo'n wrap-up lijstje. Of komt het dan weer terug. En dan denk je, het is toch wel lekker. Het is toch wel lekker. En ik zit natuurlijk, als je best wel vaak s'avonds alleen in de auto zit. Ga je toch lekker de muziek draaien. Wat je zelf wil, want je hebt met niemand meer te maken. En de nachtradio is er niet meer. Dus nu komen al die klassiekers weer een beetje uit die tas vandaan. Hè? En vroeger had ik altijd cd'tjes mee voor in de auto. Dat is niet meer.
1: Zijn we al zo oud?
0: Ja, zo oud zijn we. Weet je, tegenwoordig koop je een auto zonder cd-speler.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat zit er niet meer in, Vin.
1: Zo'n groot touchscreen in de midden.
0: Ja, weet je, het is toch... Het gevoel is er niet meer van een album aanzetten. Want als je moet play drukken, gaat hij meestal shuffle op Spotify. En dan krijg je het niet achter elkaar. Het is allemaal gedoe.
1: Vind je ook niet dat albums iets minder goed zijn geworden? Op een of andere manier.
0: Mensen zijn lui, denk ik. Muzikanten maken natuurlijk heel snel muziek. Want de tijd van nu is heel snel. Dus je moet veel muziek hebben.
1: En ik denk ook dat het veel makkelijker is om in te zetten op één hitje.
0: Ja, want omdat die spanningsboog natuurlijk zo kort is, willen mensen één hit en weer door.
1: En dan doen ze dat voor de radio en zo. En dan op een gegeven moment moet een tour in. En dan, ik heb er nog wel een paar liedjes bij. En dan de eerste 4 op het album zijn al singles geweest.
0: Ja.
1: En dan hebben ze nog wat bij elkaar. En dan heb je weer een reden om daarheen te gaan.
0: Ja.
1: En
0: ik vind dat Douwe Bob het heel goed heeft gedaan. Want die heeft best wel lang aan het album gewerkt. En als je dat live album dan nu hoort wat hij in de theaters doet. Dat is een supermooi verhaal met ontzettend mooie bijpassende nummers. Stel je zou naar Roxy Dekker in het theater gaan. Ja, wat ga je dan vertellen? Vandaag ben jij de Betty en ik de Sugar Daddy. Weet je, daar zit natuurlijk niet heel veel achter. De andere kant heeft ze wel de arena uitverkocht. Ja, dus maar, wie is er nou gek?
1: Maar daar, de tekst. Het is meer de vibe die je ermee creëert.
0: Ja, voor alles is een markt op het moment, denk ik.
1: Kijk, bij jou is het belangrijk dat je heel makkelijk kan meezingen. Er komt een hele leuke vibe binnen als iedereen dat doet.
0: Absoluut. Wie is er nou gek? Ja. Ik denk wij. Wij hebben geen arena vol, Vin.
1: Nee.
0: Een piste wordt denk ik al lastig. Je kunt het proberen, maar wie weet.
1: Een kleine zaaltje, John.
0: Dat moet toch wel lukken.
1: En ik denk ook dat of jij nou drumt en ik gitaar spelen van een zon maakt niet uit.
0: Ik denk dat we gewoon, een bingo show moeten geven. Ik denk dat het enige haalbaar is met een ballig glitterjasjes. Ik denk dat we hem anders niet vol krijgen.
1: Een slecht comedy duo.
0: Ik denk het wel. Ik denk dat het enige haalbaar is en anders, het is niet anders. Maar avondje bingo vind ik ook niet erg, hè?
1: Ja, joh.
0: Op die leeftijd ben je al zie je.
1: Dankjewel.
0: Dat je gaat genieten.
1: Dat ben jij over 2 maanden.
0: Dames en heren, bal 30. Nee, over 2 maanden ben jij 31.
1: Ik heb dus ooit zo'n valse bingo gehad.
0: Echt waar?
1: En toen moest ik zingen voor de hele school.
0: En wat heb je toen gezongen?
1: Jingle Bells, dus raakte ik de tekst kwijt. En ik stond onder de arm van Kees Tol.
0: Oké.
1: Maar ik was er even naar de wc geweest. En ik zeg tegen een klasgenoot van me, hou jij even mijn plaatje bij. En die had natuurlijk alles volgekrast. Dus ik kwam terug en ik bingo. Bleef bingo.
0: En toen onder de arm van Kees Tol.
1: Ja, en toen in die gasten lachen toen ik terugkwam.
0: Ja, dat snap ik. Dit is trouwens ook nog zo'n plaat, hè? Gregory Porter met Mr. Holland.

0: Ja, dan zitten we toch bijna weer op. Beentjes en teentjes hier op LOVE Radio.
1: Het zit er al bijna op, zeker, John?
0: Het zit er al op.
1: Oh, god.
0: Dus ik zet dat er nog maar even een muziekje onder, zo voor het sfeertje. Wat om nou 1 minuut 50 vol te lullen, dat kunnen wij niet.
1: Kennen we dat niet?
0: Nee, ik weet het niet.
1: Echt niet?
0: Nee, ik weet het niet. Ik heb je wel eens je hebt best wel vaak telefoongesprekken.
1: Ja.
0: En duurde die dan langer of minder langer dan 1 minuut 50?
1: Nou, het ligt eraan wie er belt.
0: Oké, want bij mij ben je tegenwoordig heel kort af.
1: Ja, maar kijk.
0: Nee.
1: Bij jou weet ik dat kan.
0: Ja.
1: Maar wij hebben een aantal ZZP'ers onder ons.
0: Ja.
1: Waar het gewoon even langer mee duurt.
0: Ja.
1: En dan bel je voor iets van, kan je die en die datum? Ja, dit en dat.
0: Ja, ik ga denken.
1: Dan begint hij op een gegeven moment, ja, vandaag ben ik hier. En dan ga je gewoon even
0: vandaag ben ik hier, en morgen ben ik daar.
1: En soms kap ik het af, maar het laatste lekker loden.
0: Ja, dan ga je lekker wat anders doen. Lekker boekenbonnen bestellen en dat soort dingen. Dat weet ik. Nou ja, maar hè. Maar ik zal binnenkort bellen met onbekende nummers. Misschien heeft dat zin.
1: Denk je dat ik dan netter tegen je ben?
0: Nou,
1: ik hoor meteen dat jij het bent, hoor.
0: Goedemiddag. Goedemiddag. Dat hou ik wel vol. Ik zou zeggen, in ieder geval tot volgende week. En ik hoop dat je een fijn uurtje hebt gehad hier bij Beentjes en Teentjes.
1: Nou ja, ik wel. Jij ook, John?
0: Ja, ik ook. Is het toch niet gelukt, hè? We hebben nog 36 seconden op de klok.
1: Nog 36, ja, maar het ging toch te goed. Toch ja, afkondigen. Nee,
0: het is even niet anders.
1: Je wilt te snel, John.
0: Ja, maar ja. Wordt ook niet voor meer betaald. Het is al zo weinig.
1: Die laatste minuut krijg jij betaald dan.
0: Nee. Ja, met liefde zeggen ze dan. Met love. Maar ja, dat is niet anders. Hè? Het zit er weer op. Volgende week zijn we er weer. Beentjes en Teentjes tussen de klok van 9 en 10. En ja, mocht jij nog verzoekjes hebben voor volgende week, kan je die natuurlijk doorgeven bij Vincent Zwarthoed. En anders, dan houdt het op. En dan zie je ons de volgende keer.
2: Doei. Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal.

0: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
1: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
3: Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.
4: Het is herfst en wij kleuren jouw dag.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Huis aan het Water organiseert op zaterdag 10 oktober... samen met theatergroep Afrit 6... een middag rond de voorstelling Kouder dan hier... over afscheid en sterven. Na de voorstelling volgt onder begeleiding van Paul Rodenburg... een gesprek over thema's als afscheid, angst en de dood. De middag duurt van 2 tot 4:30 bij Huis aan het Water in Katwoude... en is gratis. Op de Visserijweg in Purmerend is vrijdagnacht rond 2:30... een bestelbus in brand gevlogen bij bedrijfspand Hello Floor. Een half uur later werd opgeschaald naar middelbrand... waarbij ook korpsen van buiten Purmerend werden ingezet. Het busje brandde volledig uit... en de voorzijde van het pand liep schade op. De politie zette een drone in en onderzoekt de oorzaak. Stichting Kerkje Middelly werkt aan de oprichting van Podium Middelly, een nieuw cultureel initiatief in Edam-Volendam met focus op jazz en verwante kunstvormen. Vanaf december 2026 moet in het kerkje structurele programmering plaatsvinden. Voorzitter Anja Verheij benadrukt dat het podium naast hoogwaardige concerten ook verbinding wil creëren tussen Middelly en omliggende dorpen door ontmoeting en lokale samenwerking. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is volgens RTL Nieuws een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. De 5 mannen die gisteren werden opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. Ze zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden, zegt de politie. Ze blijven nog wel verdachten. SpaceX heeft een gigantische Starship-raket in een baan om de aarde gebracht. Hij is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten in de ruimte brengen. Het weer vanavond flinke buien met kans op onweer. Morgen droog met wolken en zon, maximaal 28 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. RKV Volendam verloor met 3-2 bij GVV, ondanks een sterk begin. De Volendammers gingen met een 2-0 achterstand rusten, waarna Patrick Plugboer na rust de spanning terugbracht. De thuisploeg sloeg direct weer toe en een eigen doelpunt van Koen Hille bracht in de slotfase nog hoop, maar de gelijkmaker bleef uit. Zaterdag 3 oktober speelt RKV Volendam thuis tegen Jong Almere City. Afgelopen week zijn de bestaande rioolleidingen in de Julianenweg verwijderd. Het infiltratieriool is aangebracht en het zandkunet wordt op hoogte gebracht, waarna wapeningsnet en fundering volgen. Ook de werkzaamheden aan de duiken bij de Edammerweg zijn gestart, met damwanden en stalen fundatiebuizen. Komende week leggen nutsbedrijven kabels onder de duiken en start Liander met nieuwe elektriciteitskabels tussen Beukelaan en Kerkstraat. Tijdens de landelijke week van de palliatieve zorg organiseert de Zorgcirkel van 5 tot en met 9 oktober activiteiten op locaties in onder meer Wormer, Volendam, Purmerend, Alkmaar en Egmond, gericht op ontmoeting, kennisdeling en gesprek. Op 9 oktober bezoekt de landelijke tour van Palliatieve Zorg Nederland woonzorglocatie Torenerf in Wormer, waar de samenwerking rond de cliënt centraal staat. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zondag 4 oktober is er een brokante ver in de Grote Kerk Edam aan de Grote Kerkstraat 59. Tussen 11 en 4 uur tonen verschillende standhouders brokante, antiek en sfeervolle vondsten met een vleugje kerst voor alvast wat kerstsfeer. De entree bedraagt €6. Zanger Piet Veerman brengt zijn allerlaatste single uit met erop de nummers Help Me Make It Through The Night en Love In Arms, samen met kleindochter Mel. Het nummer Help Me Make It Through The Night werd vorig jaar opgenomen op verzoek van Evert Smit, die er zijn verloofde mee ten huwelijk vroeg. Veermans dochter Jacqueline maakte de hoesfoto's en noemt de single een mooie afsluiter van haar vaders carrière. De gemeenteraad van Edam-Volendam heeft ingestemd met de herinrichting van de Grote Ven in Volendam, tussen de Grote Ven en de kruising met de dijkgraaf de Ruiterlaan. Wethouder Ron Veerman koos voor een plan waarbij fietsstrook en vrijliggend fietspad worden verbonden tot een eenzijdig fietspad, zodat fietsers de weg niet hoeven te delen met groot verkeer. De bushaltes aan de Grote Ven verdwijnen. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0229-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
4: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
5: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
4: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
5: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
6: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie? smitduurzameenergie.nl.
7: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service. Wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.

Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet of onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel.

0: de goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
8: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
9: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
10: Hé, hey, jeetje Kees, wat is er nou los?
9: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
11: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
12: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
13: Notariskantoor Fijsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
14: Naaien, niet nou.
15: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 02-99-32-1928 of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
14: Naaien, niet nou.
16: Het is herfst en wij...

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. En daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij kleuren.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat

0: kop. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op en daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges anders.